0: Patrick Jansen.
1: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
1: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
1: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
1: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
1: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
1: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in?
1: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden

0: activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
5: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
6: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
7: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben

0: Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
4: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
5: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
4: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
6: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
9: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
13: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
15: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
16: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
15: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival.
17: Het AfroSea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
19: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
19: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
19: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
19: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
19: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
17: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
7: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
2: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
24: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
24: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
24: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilg van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
7: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzentoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
8: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
7: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
9: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw. Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
15: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
9: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
16: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
17: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
17: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
17: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
17: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
13: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
13: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
5: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
6: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
7: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat, Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaart en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
15: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
15: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
15: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
11: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
16: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
16: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
16: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
18: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
19: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
20: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
20: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
20: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
20: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
20: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
20: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
11: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
24: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
25: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië.

0: geworden en dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
0: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
6: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
6: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
8: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
9: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
10: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
3: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Durja.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
6: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
7: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
8: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
9: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostende. Gendenaar die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En dan naderhand in de Grote Post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
18: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
19: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
20: Want met Freddy's Dansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
21: Ja, dat is waar.
14: Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
15: En wat speelt u?
14: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
15: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
14: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
15: Hoe is het om die mensen te coachen?
14: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt? De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
15: Op de Oosteroever, kende u de streek?
14: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
15: Maar er komt verandering in.
14: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
4: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Dit is een info aan de kust, aan de kust. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
25: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
26: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
28: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
15: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
28: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
15: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
28: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
15: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
28: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
15: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
28: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
15: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
28: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
4: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man 1,5 week aan gewerkt hier.
9: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
10: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
15: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
15: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
15: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
15: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
7: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
15: Wie zijn die jonge talenten?
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
7: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
11: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
14: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
15: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
14: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
15: Als mensen daarbij willen zijn in die 2 ontmoetingscentra?
14: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
20: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
22: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
23: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
13: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
15: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
15: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
15: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
15: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
13: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
5: Regionieuws.
13: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
20: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad, zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
26: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk boven gehaald. op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
0: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
15: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
0: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
15: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
15: En wat speelt u?
19: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
15: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
1: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
15: Hoe is het om die mensen te coachen?
1: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
15: Op de Oosteroever, kende u de streek?
1: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
15: Maar er komt verandering in.
1: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
4: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
12: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
14: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
16: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
16: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
14: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
23: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
27: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
28: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene.
2: De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
15: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
15: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
15: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
15: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
15: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo.

0: connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
6: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
5: Wie zijn die jonge talenten?
6: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
5: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
6: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
5: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
6: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
8: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
9: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
10: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
6: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
5: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
6: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad.

0: Pad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
10: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
11: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurde de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
12: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
12: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie? Wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
12: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
12: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
12: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
11: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
12: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisel veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
13: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
15: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
15: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
15: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
15: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
15: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
15: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
21: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
21: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
21: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
21: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
21: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
21: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
17: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
17: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
17: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
17: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
22: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
23: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
24: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
25: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moekie in onze kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
24: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
11: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
26: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith. vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
26: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
26: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Noordzee Regionieuws.
13: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder te zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
27: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
27: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
27: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
27: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
27: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
7: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
12: Noordzee Regio Nieuws.
13: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
17: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
21: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
22: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
23: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
28: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
28: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
28: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
29: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
29: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
29: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
29: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
29: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
29: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
7: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
8: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
9: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
10: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Poret.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
18: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
19: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
20: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad.
14: stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar de mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
15: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het

0: programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
0: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die 2 ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. programmator Rutger de Kloet.
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan

0: Peter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
5: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
6: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
7: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
2: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
15: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
15: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
15: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
14: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
16: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
16: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
16: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
16: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
16: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
7: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
18: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
19: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
20: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
20: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
20: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
20: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
20: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
20: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
4: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
5: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Wijlen Camille Versluis.
6: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Stadversluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
25: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Regionaal nieuws en info.
14: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is, een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
28: Ik ben Lut van de Kastelen.
29: Ik ben Patrick Jansen.
30: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
0: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
0: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
25: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
26: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
26: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
10: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
11: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
12: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
26: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Hina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
26: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
26: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
6: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
6: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
25: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
16: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
17: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
21: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
26: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
26: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
22: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
22: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
22: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
22: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt? De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
22: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
22: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
25: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Noordzee Regio Nieuws.
26: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
13: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
13: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
13: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
13: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
13: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
13: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
25: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telke malen aan zijn zus gericht. Dus telke malen hij naar Brussel ging.
7: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
8: In Middelkerke investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
9: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
10: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
10: Wie zijn die jonge talenten?
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
10: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
4: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
10: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
11: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur

0: graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater heeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van I.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt.

0: voor het gesprek Chesney Jacques, Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
3: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
5: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
7: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
8: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjesrollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
5: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilg van KVDO. En veel succes.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
8: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
5: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
5: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
5: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
5: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
5: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
5: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
8: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
9: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
10: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra, En ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
10: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
17: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
18: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieperland inwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater geeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasha Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Jook Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die 2 ontmoetingscentra?
8: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
11: Eén, de Spuikom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
12: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja, ja, ja. Bij rood, nee, nee, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjesrollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
14: Ja, ja, ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
14: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
14: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
13: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke. Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
17: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
17: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
17: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
18: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is, een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee. Dagklapper.
19: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
20: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
20: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft, leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
20: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
20: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
20: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
20: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
18: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
23: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
24: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
25: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
25: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
27: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
27: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
27: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
27: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
27: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
27: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
18: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
25: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
8: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
9: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieper landinwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater heeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
18: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
18: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
21: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
25: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
25: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
1: Hebben we een stand over de nieuwe...

0: organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het AfroSea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
5: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers en onze bekervreters gaan

0: gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, TC Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Regionieuws.
3: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gistel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
6: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
6: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
8: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
9: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
10: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bekant 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
12: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
12: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
12: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
3: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oh, dat is nog de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
18: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
19: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
20: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ Damiaan daardoor geblokkeerd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieper landinwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater heeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
21: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
21: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
21: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
21: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
21: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
21: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Oren.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
23: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
24: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
24: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
24: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
24: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
4: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
6: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
7: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Nieuws en info. Aan de kust,
25: thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Glenn Dangro.
9: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Antri Dumaré.
12: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
5: Nieuws en info. Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
25: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
17: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
18: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
19: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
3: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
25: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. Acht bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. Twee mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
26: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
27: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
28: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieper landinwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater heeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
0: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
0: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Ansioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
13: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
14: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
15: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
16: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
16: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
16: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
16: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet, wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een shower.

0: zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die 2 ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
7: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
8: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
9: Alles dan hier regelmatig staan, ze zijn zelf ook of het een of het ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135-jarige geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bij zon.

0: bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
4: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
4: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Dina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
10: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
7: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
8: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
12: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald toe, omdat ik me stond met deze marchandise aan onze been.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieper landinwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater heeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
8: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
8: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
12: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
13: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
14: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
14: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
14: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
14: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
14: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
14: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
19: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
19: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
19: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
19: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
20: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
21: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
21: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
21: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
23: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
24: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
25: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
21: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
21: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
2: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
21: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
2: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
26: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
27: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
7: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar en er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieper landinwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater heeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
12: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
21: Met een paar nieuwigheden, toch?
12: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
21: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
12: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
21: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
12: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
21: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
12: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Amsteeuw.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
17: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
21: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
17: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
21: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
17: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verhelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
5: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
6: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
7: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
10: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
10: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
10: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
10: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
3: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
15: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
15: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
15: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
15: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
15: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
15: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
3: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer. Waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
13: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
13: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
13: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
13: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
17: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
18: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
19: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven.

0: komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
1: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
0: Wie zijn die jonge talenten?
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
0: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
1: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
0: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Dina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
9: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
11: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
12: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieper landinwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater geeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
6: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan te

0: theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast. En eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra. Welke ontmoetingscentra zijn dat?
0: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
0: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
11: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredenskatten zwerfkattenbeleid op te starten.
12: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
13: Dikwijls vergeten mensen dat tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
15: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
15: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
15: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
17: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeijn.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
23: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
23: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
23: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
23: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
23: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt een verandering in.
23: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
10: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
11: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
13: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
13: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
13: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
13: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
19: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
20: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
21: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieper landinwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater heeft een temperatuur van 21,8 graden. En om 14:15 deze middag is het laag water.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
12: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
23: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
25: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
26: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
27: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
10: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
25: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO en veel succes.
16: Dit is Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
18: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee.
17: Noordzee, dagklapper.
19: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
20: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
6: En wat speelt u?
20: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
15: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
7: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
12: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
21: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
23: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
23: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
22: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
28: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
28: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
28: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
28: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
28: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
28: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
15: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Sioen en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
25: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
27: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
12: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
29: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieperland inwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater geeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
3: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
3: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.

0: Voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
8: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
11: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
12: Voor mij is genieten.

0: Niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Romina van Horen.
10: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
11: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
10: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
12: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
12: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
12: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
12: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
12: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
6: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Dagklapper.
13: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
16: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
17: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
18: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
19: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
21: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
21: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. de ouders. Ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
21: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
21: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
21: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
21: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antrie de Maree.
23: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
19: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
25: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
26: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
27: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieper landinwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater geeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
28: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
28: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
28: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
28: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
28: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
28: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
19: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
19: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
18: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
11: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
12: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
20: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
19: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
16: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
16: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
16: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
19: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten: Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg, langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
6: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
7: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostense garnaalvissers.
8: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasha Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Jook Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Srabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
13: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
18: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieper landinwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater geeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
2: En wat speelt u?
19: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
19: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
19: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
19: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
19: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
4: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende. Music Info.
0: Regionieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Graanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
12: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.

0: tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versluis.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment?
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes

0: zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die 2 ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
9: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
10: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij. Dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
11: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
12: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135-jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
13: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
13: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
13: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
19: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
20: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
21: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieperland inwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater heeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
23: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
22: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
23: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
22: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
23: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen en moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
3: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
24: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
22: En wat speelt u?
24: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
22: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
24: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
22: Hoe is het om die mensen te coachen?
24: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
22: Op de Oosteroever, kende u de streek?
24: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
22: Maar er komt verandering in.
24: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
22: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
25: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
1: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
10: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
11: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afrosi Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
13: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
22: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
13: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
22: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
13: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
22: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
13: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
22: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
13: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
22: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
13: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin aan Zee. Dus alles start in Duin aan Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
22: Allen daarheen op 20 september op Duin aan Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
14: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
15: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Muzie MVZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Dit is Radio Noordzee.
22: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
27: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
22: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
27: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
22: Het is voor alle generaties.
27: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
22: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
27: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
22: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
26: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
15: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
28: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
26: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
25: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
22: Wie zijn die jonge talenten?
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
22: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
25: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
22: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
25: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
7: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
8: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
22: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
25: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
28: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
0: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
22: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
0: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
22: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
0: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Antri Dumaré.
10: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws. Noordzee Regio Nieuws.
15: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
22: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
29: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
22: Met een paar nieuwigheden, toch?
29: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
22: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
29: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
22: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
29: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of, met, of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
22: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
29: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis sportkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
5: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
8: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
9: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
10: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
12: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
12: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
12: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van Nie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
17: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
18: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
19: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
20: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
20: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
20: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
20: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
20: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes,

0: pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael Van Nie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
8: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
8: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
8: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Radio en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
11: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
12: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
13: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
14: Maar bij een

0: samen tuin, tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquani.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier. bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
12: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
12: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
12: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
13: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
14: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
14: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
14: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
16: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
17: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
18: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
19: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
7: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
20: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
19: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
20: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
19: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
20: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri de Maree.
23: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
25: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
26: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
27: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
28: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
19: En wat speelt u?
28: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
19: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
28: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf, is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
19: Hoe is het om die mensen te coachen?
28: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
19: Op de Oosteroever, kende u de streek?
28: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
19: Maar er komt verandering in.
28: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
26: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
19: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
19: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
19: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
19: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
19: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
19: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
7: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telke malen aan zijn zus gericht. Dus telke malen hij naar Brussel ging.
11: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
12: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
13: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
19: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
14: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
19: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
14: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
19: Het is voor alle generaties.
14: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
19: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
14: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
19: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
19: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
19: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
19: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
19: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is, een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Dagklapper.
15: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
16: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
19: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
16: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
19: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
16: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
20: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
21: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
23: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
19: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
23: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
4: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
19: Met een paar nieuwigheden, toch?
4: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
19: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
19: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
19: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
24: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
28: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
30: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
31: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
32: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
3: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
19: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
19: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
28: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
32: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael Vanny.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
19: En wat speelt u?
10: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
19: Dat thema, alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
19: Hoe is het om die mensen te coachen?
10: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
19: Op de Oosteroever, kende u de streek?
10: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
19: Maar er komt verandering in.
10: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
5: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
28: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
23: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verhelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
19: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
23: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
28: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
13: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
14: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
32: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
19: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En

0: om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaree.
8: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
6: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
6: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
6: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
6: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE

0: Uitsmeer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
8: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
9: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
10: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. programmator Rutger de Kloet.
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Je zit in de Nossebelk.
17: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
16: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
17: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
16: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
17: Het Oostends dialect.
16: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
17: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
18: Een breiningsche dunne knijker.
0: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zonnig met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
19: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
19: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
19: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
19: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
19: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
5: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
6: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
7: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
10: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft, leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
10: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
10: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
10: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
11: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hello, I'm Dario Durda.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
17: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
17: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
17: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
17: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
17: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
17: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
15: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
15: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
11: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
18: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
19: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
20: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135-jarige geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
11: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra
4: Exendillen zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
23: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
17: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
22: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Grote Post, van de Grote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
24: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
24: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
24: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostzee Regio Nieuws.
7: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
27: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
26: Met een paar nieuwigheden, toch?
27: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
26: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
27: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
26: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
27: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
26: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
27: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
11: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
26: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Etlegem.
0: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e Zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breda kan komen.
10: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken. Kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
12: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
26: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
26: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
26: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee regionieuws.
15: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder.
7: Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
21: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
26: En wat speelt u?
21: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
26: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
21: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
26: Hoe is het om die mensen te coachen?
21: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
26: Op de Oosteroever, kende u de streek?
21: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
26: Maar er komt verandering in.
21: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
11: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torghout, Echtegem,

0: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
1: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
0: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
1: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
0: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
1: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
1: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
0: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
1: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
5: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
6: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
5: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Romestraat. En er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
7: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
0: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.

0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
8: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
10: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
11: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
13: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
12: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
13: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
19: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
13: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
19: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
13: Als mensen daarbij willen zijn in die 2 ontmoetingscentra?
19: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
14: Nieuws en info, Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135-jarige geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
13: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
21: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
22: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
23: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
24: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moekie in onze kop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
26: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
13: Met een paar nieuwigheden, toch?
26: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
13: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
26: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
13: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
26: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
26: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaree.
8: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.

0: RC Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten: Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg, langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
7: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
8: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee regionieuws.
9: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
17: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
18: Naast Gistel is Oudeburg inderdaad de tweede Denkpinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
19: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
20: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
20: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
20: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
20: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
22: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
6: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
23: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
24: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers gehad hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5.
5: Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
8: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
7: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Hallemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Frank Dierkens.
26: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
27: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
27: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
27: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, TC Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
27: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
27: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
2: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gistel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
5: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
8: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
9: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe visserschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
10: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
12: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil.

0: er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
3: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
4: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
5: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als

0: Geniet graag, want dat ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
6: Ik ben David Nases.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Stend is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
12: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
13: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
14: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
18: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
18: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
18: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee dagklapper.
19: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
21: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
22: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
23: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
24: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
24: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. Acht bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. Twee mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
10: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
12: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
26: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
27: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
27: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
27: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
27: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
27: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
27: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
4: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
11: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
12: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afrocee Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
13: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
13: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
13: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
13: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
7: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
9: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
18: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
20: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
20: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
20: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
22: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
23: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
24: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
18: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Srabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
26: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
27: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
28: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
17: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
1: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
18: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professioneel

0: doden. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
6: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
9: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
10: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende

0: winterwindstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
3: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Durja.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten: Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg, langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
4: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
7: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij: mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
8: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
9: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
17: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
18: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen in de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zonnig met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
19: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
19: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
19: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
19: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
19: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
12: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
13: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
14: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjesrollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
16: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
16: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
16: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
16: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
16: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
18: Ik ben David Nassus.
19: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
21: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
21: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
21: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
21: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
21: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
21: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij Code Oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
6: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
18: In het Normand Park in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis sportkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
22: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
22: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
22: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
22: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
24: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
25: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135-jarige geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
3: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
11: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
12: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
26: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
27: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
27: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
27: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
27: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
27: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
5: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
6: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
7: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. Ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambitie.

0: Weertse regionieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
6: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
5: En wat speelt u?
6: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
5: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
6: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
5: Hoe is het om die mensen te coachen?
6: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
5: Op de Oosteroever, kende u de streek?
6: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
5: Maar er komt verandering in.
6: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
7: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni.

0: kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
5: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
5: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
5: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
5: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
5: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
5: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
8: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel. veel voor Oostende.
9: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
10: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
18: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan?
19: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
20: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
3: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
3: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
3: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
8: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
24: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
24: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
26: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
27: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisel veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
28: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
29: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
29: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
9: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
14: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
0: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
0: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO en veel succes.
1: Nieuws en info. Noordzee Regio Nieuws.
2: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
19: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
20: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
20: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over.
3: de ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
3: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog, Eerste Oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
3: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
3: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
3: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
22: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
23: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
25: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
24: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
26: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
26: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
26: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
26: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
26: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
26: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
24: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
16: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
17: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
27: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zonnig met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
1: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
1: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
1: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
1: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
24: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
28: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
25: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
25: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
25: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
24: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
25: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
24: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
11: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
13: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
20: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
20: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
20: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
10: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijen.
15: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
23: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
23: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
23: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
23: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
23: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
5: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
10: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
26: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
1: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje

0: Och om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
4: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
5: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
6: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
9: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
7: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
11: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
9: En wat speelt u?
11: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
9: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
11: Dat is

0: Helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Jook Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
10: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
11: Maar ik heb er een parodie op. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
13: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
13: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
13: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
13: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
13: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
13: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Amsteeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
8: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
8: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
8: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
12: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes, dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
2: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
13: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
18: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
18: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
18: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
19: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostends zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
23: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
24: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
25: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
26: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
27: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
27: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
27: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO. En veel succes.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
12: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
13: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
28: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.
21: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
29: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
26: En wat speelt u?
29: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. de ouders. Ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
26: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
29: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
26: Hoe is het om die mensen te coachen?
29: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
26: Op de Oosteroever, kende u de streek?
29: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
26: Maar er komt verandering in.
29: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
3: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
2: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
15: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
26: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
15: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
26: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
15: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
26: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
15: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
26: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
15: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
26: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
15: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
3: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende. Radio
21: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
26: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
7: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
26: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
7: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
26: Het is voor alle generaties.
7: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
26: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
7: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
17: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
18: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
19: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
26: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet, wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
26: Wie zijn die jonge talenten?
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
26: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
4: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
26: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
8: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Antri de Maree.
20: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
10: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
11: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Tjeppen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
12: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
26: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
26: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
21: Regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
22: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
26: Met een paar nieuwigheden, toch?
22: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
26: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
22: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
26: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
22: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
26: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
22: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Jacks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
26: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
9: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
14: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
15: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenement.

0: Van Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
1: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. Acht bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. Twee mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquenny.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
0: En wat speelt u?
9: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achter.

0: bekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon, de ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij Noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
6: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
6: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
6: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
6: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
6: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
6: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin aan Zee. Dus alles start in Duin aan Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin aan Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
8: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
9: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. Twee mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
9: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
14: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
16: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
16: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
16: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
17: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
16: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
17: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
16: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
17: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
5: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
6: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
7: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzentoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen. En hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
8: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
7: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
9: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie De Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy De Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
16: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
17: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
18: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
18: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
18: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
18: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet, wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
5: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
6: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
7: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith. vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
16: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
16: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
16: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
17: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
17: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
17: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
19: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
20: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
21: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zaal.

0: vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: En wat speelt u?
5: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
5: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro.

0: het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
3: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
4: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
5: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
13: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
14: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
15: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus.
16: VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
16: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
18: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Noordzee regionieuws.
0: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
20: Ik ben Lut van de Kastelen.
21: Ik ben Patrick Janssen.
22: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
2: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
2: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
23: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
23: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
23: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
23: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
23: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
25: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
26: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paulusstedenveld te bezichten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
8: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
27: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
28: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
27: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
8: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
0: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
1: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
6: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
11: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
11: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
11: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
11: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
11: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
11: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
18: Noordzee Regio Nieuws.
8: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij Noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
17: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
19: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
19: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
12: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
20: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 10:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
23: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
23: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
23: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
23: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
21: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
8: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die 2 ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pif Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broer, Skummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
16: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
17: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat... dat dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
18: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
18: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
18: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met ons, onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
19: Wij, in de eerste scène spelen wij

0: schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
5: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
6: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
7: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaar.

0: Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Regionieuws.
6: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Dina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zat ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
7: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
13: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
14: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
14: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
14: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
18: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
20: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
21: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
21: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
21: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
21: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
21: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
22: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
22: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
22: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO. En veel succes.
1: Regionieuws.
0: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
14: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
23: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
24: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
25: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
25: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon en Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft, leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
25: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
25: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt? De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
25: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in?
25: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
13: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
13: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
13: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
13: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
13: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
13: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
15: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
16: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
16: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
16: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
16: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
6: dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
18: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
19: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
21: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
14: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
21: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
20: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
21: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
14: Wie zijn die jonge talenten?
21: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
14: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
21: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
14: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
21: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Ewout van Hoeken van Muzie MVZ2.
26: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
27: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
28: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
20: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
7: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
8: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
14: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
14: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Noordzee Regionieuws.
20: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
14: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
14: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
14: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
14: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
14: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135-jarige geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
21: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
14: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
21: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
3: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
12: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
13: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
15: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde.
5: Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
17: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
14: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
17: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
14: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
17: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
16: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Filip Monsenweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
25: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
14: En wat speelt u?
25: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
14: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de

0: observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
11: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
12: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: RTVRC Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
7: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
11: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
12: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
13: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
14: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
15: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra. Welke ontmoetingscentra zijn dat?
14: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
15: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
14: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
17: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan een letterlijke zin.
18: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
15: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
15: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
15: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
15: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
13: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
6: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monsenweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
15: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
15: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supportersaantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
7: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
7: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
7: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
7: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
7: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
7: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
13: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
9: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
10: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
2: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
15: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
2: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
15: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
2: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
15: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
2: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
15: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
2: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
15: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
2: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
13: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
22: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
5: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen.
6: De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
16: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
17: Het is niet zo evident geweest, deze werf, maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
18: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
19: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
19: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
19: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
19: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
13: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
1: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
1: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
15: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
13: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse Gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
21: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuis gebracht.
23: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. de Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
15: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
2: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
15: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
2: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
8: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
24: Ik ben Jean-Marie Barra.
25: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
26: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
15: Met een paar nieuwigheden, toch?
26: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
15: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
26: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
15: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
26: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
15: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
26: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
13: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is, een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
15: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
15: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
12: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
14: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
22: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kustram aan een oversteekplaats in Bredene.
7: De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
7: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
3: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
15: En wat speelt u?
3: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
15: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
3: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
15: Hoe is het om die mensen te coachen?
3: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
15: Op de Oosteroever, kende u de streek?
3: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
15: Maar er komt verandering in.
3: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
13: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaree.
18: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister een kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws.

0: Vriende vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
1: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
0: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
1: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
0: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
1: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
0: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
1: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
1: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
0: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
1: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
6: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
0: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
6: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
0: Het is voor alle generaties.
6: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
0: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
6: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice.

0: Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
6: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
7: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
8: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes aan smoren. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
3: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nieuw.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
12: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
12: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
12: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
12: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
12: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
15: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
5: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
16: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
2: Regionieuws. Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
17: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
17: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
17: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
19: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
22: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een tweede appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
24: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
25: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
26: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
26: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
26: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
26: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
26: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
26: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij Noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
22: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
22: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee regionieuws.
22: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
7: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
22: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet, wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
3: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
2: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
2: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
24: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
25: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen. maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduine het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
5: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
5: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
5: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
5: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
5: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
14: Ik ben David Nassens.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
22: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
7: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
22: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
17: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
18: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
19: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
19: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
19: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
26: Ik ben Dina Batti.
27: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
28: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
29: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
8: En wat speelt u?
29: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
29: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
29: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
29: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
29: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
2: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
4: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
6: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
9: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. de Zwaantjes Rollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
22: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine De Vriend.
7: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
22: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele

0: Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
4: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
7: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
8: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
9: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken.

0: merken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
0: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
0: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Maaike van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
8: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
3: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
10: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
11: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
12: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
12: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
12: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
12: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
12: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
7: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
7: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
7: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
10: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
11: dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
12: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
13: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
2: En wat speelt u?
13: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
13: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
13: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
13: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
13: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
8: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
14: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
14: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
14: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
14: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
14: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
14: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
14: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
18: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
18: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
18: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
18: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
9: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
20: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
21: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
21: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
21: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
21: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
14: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
9: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
24: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
25: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
26: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
27: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
27: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
27: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemeesch.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
12: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
12: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
12: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
12: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
12: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
13: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
10: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
15: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
17: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
17: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
17: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
16: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
8: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
3: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
2: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
2: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
2: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
2: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
2: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
2: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
3: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
10: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
11: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
12: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
13: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
13: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
13: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
13: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
10: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
18: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
19: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
20: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee.
1: Ik ben Björn Anschew.
2: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
3: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
4: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
10: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
11: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
12: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt

0: 15 augustus, muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christin de Vriend.
6: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
5: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostense haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
10: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
8: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
14: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
15: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
16: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
6: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
6: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
6: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
6: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
6: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
6: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin aan Zee. Dus alles start in Duin aan Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin aan Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee-regionieuws.
5: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
6: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
5: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
22: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
23: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
24: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
24: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
24: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
24: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Nieuws en info aan de kust.
25: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
28: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
29: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival.
8: Het Afro Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Nieuws en info aan de kust.
25: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
6: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
12: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Maaike van Nie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
17: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
17: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een